0: van de laatste passen, Charlie Wijk, duimen op met u voor Tatsuko.
1: Final Fund Radio Report, final Fund.